0: Kees!
1: Kees!
0: Wat doe je?
2: Ik dacht dat hier die beer kwam.
0: Nee, die beer komt echt nog lang niet.
3: Nee,
0: eerst moeten Florisan en Perdita elkaar nog ontmoeten. Ja. En dan krijg je nog al die scènes. En dan pas helemaal op het eind komt die beer.
2: Oh ja, oké.
4: Lees het script.
2: Sorry.
5: Ja, inderdaad.